Dat was Sternenmoor, een afbroeg, opus 42 van Rolf Rudin. U hoorde de verklanking van de Ierse mythe rondom het sterrenmoeras. De Mannheimer Bläserphilharmonie stond onder leiding van Stefan Fritzen. Als derde werk van Rolf Rudin nu Bacchanale, opus 20 uit 1990. Ook hier hoort u weer dat Rudin de muzikale ruimte van het Symfonisch Blaasorkest aftast met een, zoals het programmaboekje omschrijft, bitonale architectuur en 12-toonselementen. Er zijn 3 in elkaar overlopende delen. Het eerste beschrijft de voorbereiding van een feest. Het tweede het feest zelf, dat volop aan de gang is, een wilde orgie. En tot slot eindigt het feest in de ochtendschemering van de volgende dag. Hoewel het op deze manier een programmatisch werk lijkt, namelijk het uitbeelden van een situatie, kunt u deze beschrijving beter opvatten als een handleiding voor de muzikale middelen die Rudin gebruikt. De Deutsche Bläserphilharmonie onder leiding van Michael Kummer nam de Bacchanale op en we horen een opname uit 1998.

Dat was Bacchanale opus 20 van de Duitse componist Rolf Rudin. Deze muzikant hebben we aandacht besteed aan het symfonisch werk dat hij schreef voor... Welkom bij de Concertzender met de muzikant. Komend uur Hans Eisler met koorwerken die hij grotendeels heeft geschreven in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het is een periode waarin hij de kamermuziek tijdelijk de rug toekeert en zich volledig stort op het schrijven voor koor. Een voor hem nieuwe compositievorm. Hans Eisler leefde van 1898 tot 1962. Vanaf 1927 was hij betrokken bij de agitpropgroep met de veelzeggende naam De Rode Megafoon. Hans Eisler had communistische sympathieën en dat laat hij vooral in zijn werken voor koor duidelijk horen. De titels van de drie werken voor mannenkoor opus 10 laten niets aan de verbeelding over. Tendens, utopie en democratie. De teksten zijn van Heinrich Heine.

Drei Männerchore, opus 10 van Hans Eisler. Ze werden gezongen door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hans Eisler had geen sympathie voor het burgerlijke publiek waarbij hij in eerste instantie als componist succes had geboekt. Hij zocht naar aansluiting bij de werkende klasse en wilde daarom ook in een nieuw idioom componeren. In 1995 verhuisde hij naar Berlijn. Hij had compositieles gehad van Arnold Schönberg, maar sloeg nu een heel eigen weg in. Nu 4 stukken voor gemengd koor opus 13 uit 1928 en 1929. De tekst is van Hans Eisler zelf. De delen, Vorspruch, Gesang der Besiegten, Naturbetrachtung en Kurfürstendamm.

Hans Eisler. En van hem hoorden we Auf den Straßen zu singen voor gemengd koor, opus 15. En het werd uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten met Rudi Liebetrau slagwerk. De tekst van Auf den Straßen zu singen is van de dichter Robert Gilbert, die als pseudoniem de naam David Weber koos. Hij schreef ook de tweede tekst van opus 17 voor mannenkoor. De titel daarvan is An Stelle einer Grabrede. En het thema? Hoe zal men iemand begraven die gestorven is van honger en strijd? Het antwoord? Niet christelijk, maar solidair. Goedenacht, lotgenoot

Dit is de Concertzender met twee mannenkoren, Open 17, van Hans Eisler. Met onder andere Anstelle ein Grabrede. In Opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van Opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, Opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor Gemischten Chor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Liebe alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle, een freedom song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckhard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator's Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit 3 delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was The Sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Denscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven, de ontwikkeling van de een na de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emplooi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Danza de los Duendes van Nancy Galbraith door de North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon. We gaan luisteren naar het titelstuk van de cd, Dreamcatcher, van de Amerikaanse componist Walter Mays. Hij werd geboren in 1941 en studeerde compositie onder andere bij John Cage en Krzysztof Penderecki. Dreamcatcher uit 1996 gaat over het geloof van het Ojibwa-volk. Dat geloof dat dromen 's nachts rondvliegen door de nacht en door de lucht. De dreamcatchers vangen de slechte dromen die verdwijnen in het ochtendlicht. In de compositie komen verschillende stadia van de slaap voor, tot en met een nachtmerrie.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonden mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de doornemers-LP Wind Band Compositions. En het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorden. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

Dat waren de reizen van Gulliver, Les Voyages de Gulliver, van de jonge componist Maxime Olliot. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Ze hebben nog een tweede nieuwe compositie gespeeld vorig jaar op 2 december in de Vereniging in Nijmegen. En dat was het stuk Paris Sketches van Martin Allaby. Paris Sketches is een eerbetoon aan de stad Parijs. Door het hele werk spelen de klokken van Parijs een belangrijke rol. Het eerste deel is Saint-Germain-des-Prés. Het Quartier Latin is beroemd om de artistieke verenigingen en dito levensstijl. De stad ontwaakt met altijd aanwezige klokken. Het tweede deel, Pigalle, is een burlesque waarvan de componist zelf zegt Stravinsky ontmoet Prokofjev. Deel 3 is Père Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De geest van de gymnopédie van Satie wordt opgeroepen, een stemming van zachtheid en verfijning. En tot slot

Les Halles, het oude marktgebied van Parijs. Een snelle, virtuose finale met citaten uit het Te Deum van Berlioz, die in 1855 in een kerk in Les Halles in première ging.

Paris Sketches van Martin Ellerby. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Willem van Zee. En dat deden ze tijdens het Herfstwindconcert op 2 december 2007 in de Vereniging in Nijmegen. Dit jaar heeft ook alweer een aantal concerten plaatsgevonden in de nieuwe serie van Herfstwind. We hopen u daar binnenkort ook weer opnames van te kunnen laten horen. Wilt u zelf nog naar een concert? Dat kan op 7 december in de Vereniging in Nijmegen om 2:30 middags. Daar treden op Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel en Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Twee andere orkesten, Philharmonie Gelre en Fanfare Sint Cecilia Millingen aan de Rijn, geven een concert in Arnhem, ook op 7 december en om 2:30 in Musis Sacrum. Zij brengen een wereldpremière van Kees Schonebeek. Vanavond vindt ook een concert plaats in de serie Herfstwind en wel in de Ganzenhof in Zutphen. Daar speelt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, werk van de Gelderse componist Harry Jansen. We laten u nu alvast wat van zijn werk horen. Concerto voor Fanfare Band uit 2003, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdamse Conservatorium.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seijden. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Wenemöinen en Ilmarinen. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijöki. Solisten zijn de tenor Tom Niemann, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Wenemöinen basbariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

Sunshine,

rapport.

0: ecco il colman mesti.
1: Io tu levi poi ancor sì.

0: U heeft geluisterd naar het epische werk De Mythe van Sampo van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Het werd uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Jöki. En de solisten waren Tom Niemann in de rol van Lemi Kainen, bariton Sauli Tiilikainen in de rol van Vene Möne en basbariton Antti Suone in de rol van...
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in de Muzikant, opname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en een cd Made in Belgium die vorig jaar werd uitgegeven op het label World Wind Music. Nu het openingsnummer Martenica van de Belgische componist Piet Swerts.

Martenitsa van de Belgische componist Piet Zwerts, gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Van der Roost, moet ik zeggen. De Gidsen, dat is de afkorting die onze zuiderburen gebruiken wanneer ze het hebben over hun Koninklijke Muziekkapel. Het orkest bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar. Het prestigieuze orkest werd opgericht in 1832 op persoonlijk initiatief van koning Leopold I van België. Het groeide al snel uit tot een van de meest gewaardeerde militaire kapellen in Europa. Op deze cd met Belgische componisten kan een werk van Paul Gilson niet ontbreken. Als een van de eerste behandelde hij het blaasorkest als volwaardige orkestvorm. Hij schreef een groot oeuvre voor harmonieën en fanfares, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Nu van hem Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland, een compositie uit 1885.

gebed uit Terugkeer naar het Vaderland. Een compositie van de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. U hoorde de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Na een compositie uit de 19e eeuw gaan we snel terug naar recenter werk voor blaasmuziek. Jan Haderman. Hij werd geboren in 1952 en hij studeerde compositie aan het Lemmens Instituut en het Conservatorium in Antwerpen. Hij begon pas in de jaren 80 met het schrijven voor blaasorkest. Het stuk Guernica is een mooi voorbeeld van het nieuwe geluid dat hij voor dit genre ontwikkelde. Guernica heeft, net als het gelijknamige schilderij van Pablo Picasso, als onderwerp de bomaanslag van de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 op het Baskische stadje Guernica. De ruïnes brandden 3 dagen lang en er vielen honderden doden. Jan Haderman maakt gebruik van Baskische muziek voor deze compositie.

Guernica van Jan Haderman. Componist en dirigent Dirk Brossé werd in Gent geboren in 1960. Hij studeerde daar aan het conservatorium en later ook nog aan de conservatoria van Brussel en Keulen. Het best is hij bekend als componist van filmmuziek bij de films Boerenpsalm en Daans. Hij componeerde ook voor de musicals Sacco en Vanzetti en Kuifje in de Zonnetempel. Een van de recentste werken op de cd Made in Belgium is Dirk Brossé's stuk Il Signor Brossini. Hij schreef het in 2007 voor de verjaardag van zijn vader. Vandaar dat u af en toe het Happy Birthday voorbij hoort komen. En ook is de titel een verwijzing naar Il Signor Bruschino, een komische opera van Gioachino Rossini.

Il Signor Brossini van Dirk Brossé. Een verjaardagscompositie voor zijn vader. Gespeeld door de gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Terug naar Jean Absil, van wie we net ook al iets hoorden. Hij werd in 1893 geboren in Bon Secours en hij studeerde in Brussel. Als componist ontwikkelde Absil een heel eigen stijl. In 1935 componeerde hij de Petite Suite Opus 20 voor klein orkest. Nog in datzelfde jaar volgde een arrangement voor harmonieorkest speciaal voor de gidsen. Onderwerp van de Petite Suite zijn drie kindertaferelen. Mars, een vrolijk kinderlied. Conte, een sprookje. En als derde Carousel, een paardenmolen op de kermis.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. Drie kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poot, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label World Wind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Tavernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stien Verzandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneske Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Jehan in dienst moest, had hij al een wapen, zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met een schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Jehan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Habraken. Zij in haar zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepenvel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapiervormen waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondes, dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de amazuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. Voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermijtre. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts. En ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een zondagse soep.

G. Reinders met bluesmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhagerheide. Van de cd Blaas mich nach Huis, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden, was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurioor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

mossen er niet als een afkinder daar zongen. Gewoon een trui met een t-shirt gedrongen. De fazels een kitchen met gelijken op. Ik wil droet, ik wil op een loop. Om 6 uur sting ik op. Toen gingen die vogel al te keer. Die zingen zo schoon, want de aap is in de weer. Wat zingen ze dan? Ze zingen hier.

mijn hoofd, er steekt dat bijnske. Daar zitten we voor zondagsmorgens met z'n twee. Dan loest er vanuit loeien van de klokken, maar ik hoef niet meer.

En hij barst van de merels met klein mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooind. En er zijn er bij dit zin van die klein dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de put, die kieken die gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rond.

Zing ik. Wat blijft het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jong doe als aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zenig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik even zingen, dan morgen een liedje toch.

Reinders zong het Feurior met Harmonie de Volksgalm uit Ziggen Zussen Bolder en Den Haaf met de Koninklijke Harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius.

Het blaasorkest uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Bluesmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats in de nationale top 2000 bereikt. In zijn nieuwe programma staat het alledaagse en het kwetsbare centraal. In een uitvoering door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika, onder leiding van Frank Steegs, nu Aad werden mit dich, oud worden met jou. En daarna Hier staan ik weer, door fanfare Sint Cornelius uit Roermond, onder leiding van Henk Houben.

aan mijn gebeden. En ik zeg, nu kou ik mij die een persoon stand. Maar na al die jaren weet de vuur van wanten. En ik zal op dich wachten in dat leuke restaurant. Met een lekker fles van Gert. Om weer te vieren dat ik weer.

vandaag gelukkig. Hij is niet dood. Ik heb hem lekker warm ondergestopt.

gaat weer met dich door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika onder leiding van Frank Steegs en Histonig weer door fanfare Sint Cornelius uit Roermond onder leiding van Henk Houben. Twee arrangementen van Steven Walker van stukken van G. Reinders. Terug naar de zanger met wie we dit programma openden, Gerard van Maasakkers. Voor zijn cd Pas op de Plaats uit 2000 liet hij nog twee nummers bewerken voor Klein Blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse Harmonie staat onder leiding van Carlo Balemans.

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met twee van zijn nummers bewerkt voor blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse harmonie die u hoorde stond onder leiding van Carlo Balemans. We besluiten dit programma met Schlutingstied, sluitingstijd van G. Reinders, in een arrangement van Steven Walker door Philharmonie Sittard onder leiding van Jacques Klaasens.

En de laatste klein zelf, er steed al bien op zijn kop. Kwaad op drie, het is goed geweest. Kom jongens, ik wil sloeten. Hoogste tijd, politie te paard. Allee man, dadelijk.

0: Dat was Schlootingsteed. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: De groenteboer had zijn kisten binnen.

0: 9 uur. Hoor ze heen van mijn paard de deur. Hoe de hengsels komen lopen. Geer zelfs.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Waldzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brassband, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brassband kampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brass Band van Rob Goorhuis, gespeeld door Brass Band De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brass Band kampioenschappen in Kerkrade. Brass Band De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rieks van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugdfanfareorkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in de Waldzang. Rieks van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van de Waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese brassband kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

Onder leiding van Rieks van der Velde speelde brassband de waltzang On Elderly Edge van Peter Graham. Deze opname werd gemaakt op de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999. Het derde grote werk in dit programma is van Martin Ellerby. Hij werd in 1957 geboren en studeerde compositie met Joseph Horowitz en Wilfred Josephs. Martin Ellerby doseerde een tijdje aan het London College of Music en volgde Philips Park op als artistiek directeur van uitgeverij Studio Music. Hij schrijft zowel voor harmonieorkesten als voor brass bands. Met het werk Chivalry uit 2003 behaalde brassband de waltzang de titel op de Nederlandse kampioenschappen in datzelfde jaar. Met dit werk laat Ellerby de twee belangrijkste thema's, liefde en oorlog, het tegen elkaar opnemen in een soort filmische structuur. De hoofse liefde van ridders voor edelvrouwen, de riddertoernooien en de bloedige slagvelden worden muzikaal uitgebeeld door het vreedzame steekspel van de muzikanten.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma, deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

De Universal Band Collection van Jacob de Haan, gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan. Het volgende stuk, Festa Pesana, gaat over het jaarlijkse folkloristische dorpsfeest in Lunteren op de Veluwe. Hierin komt het lied Wiens Nederlands Bloed even voorbij, een lied dat met een andere tekst bekend staat als het Lunterense volkslied. Daarna komt het dorp weer tot leven, want dan gaat het stuk over de volgende ochtend. Met paarden bespannen wagens denderen door de straten. Een traditionele volksdansgroep danst een wervelende wals en alles eindigt met een optocht naar de kerk. Festa Pesana wordt gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Het Clarinet Concerto van Philip Spark. U hoorde het Rundfunk Blaasorchester Leipzig onder leiding van Jan Kober en klarinetsoliste Linda Merrick. We besluiten dit programma met Out of the Darkness into the Light, geschreven in opdracht van Dr. Peter Boonshaft voor de Hofstra University Symphonic Band uit Hempstead, New York in 2003.

Het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober speelde Out of the Darkness into the Light van Philip Spark. Dit was De Muzikant. Over 2 weken is er weer een uitzending, dan met aandacht voor nieuwe composities tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Vandaag in De Muzikant, composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Als eerste hoort u El Meo Layo, mijn grootvader. Het is een frisse, vrolijke pasacalle, gespeeld door het Spaanse orkest Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree.

Ferrer Ferran, hoorde u. En de compositie El Meo Ilayo. Gespeeld door de Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Ferrer Ferran is het pseudoniem van Fernando Ferrer Martinez, geboren in Valencia in 1966. Hij is een muziekpedagoog, dirigent, pianist, slagwerker en componist. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit werken voor harmonieorkest. Ferrer Ferran had als 15-jarige al de diploma's voor piano, kamermuziek en slagwerk. Hij studeerde behalve in Spanje ook aan de Royal College of Music in Londen en in Hongarije. Tegenwoordig doseert hij zelf aan diverse conservatoria in Spanje. Daarnaast is hij nog actief als dirigent van vooral Zuid-Spaanse harmonieorkesten. Voor zijn composities kreeg hij talrijke prijzen en onderscheidingen. Inmiddels zijn meerdere werken van hem op cd uitgekomen, onder andere bij het Nederlandse label Worldwind Music. Heel recent verscheen daar de nieuwste cd met werk van Ferrer Ferran, La Torre de Hercules. En twee grotere composities daarvan laten we nu horen. Suite Synchronica, of waarschijnlijk moet je zeggen Suite Synchronica, en als tweede Geierhorn. De Suite Synchronica heeft als merkwaardige subtitel Beschrijvende Suite voor Orkest. De toelichting is zo mogelijk nog vreemder. De compositie beoogt de geschiedenis voor te stellen van de honderd jaren die nodig zijn om een culturele maatschappij tot stand te brengen op basis van muziek. Tja, de Suite Synchronica bevat passages uit partituren uit de geschiedenis van het orkest, de Banda Municipal de A Coruña. Er zitten citaten in van Bizet en Frans van Zuppé. Het 20 minuten durend werk bevat 3 delen. Somni Compartit, Elegia en Cap al Centenari.

De Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree, speelde Suite Sincronica van Ferrer Ferran. Het werk werd speciaal geschreven voor dit orkest dat vorig jaar 60 jaar bestond. Het harmonieorkest van de gemeente A Coruña werd opgericht, u had het kunnen weten als u meerekende, in 1947. Naast de harmonie was er ook een symfonieorkest, maar dat hield in 1960 op te bestaan. Sinds 2004 is de Nederlander Marcel van Bree dirigent van het orkest. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Na een tijdje in Nederland gewerkt te hebben als dirigent en klarinetdocent, vertrok hij al in de jaren 90 naar Spanje. Daar bouwde hij een goede naam op als dirigent en arrangeur. Het nu volgende werk is een concerto voor hoorn, Geierhorn. En dat is ook meteen de titel van het eerste deel van het werk. Het tweede deel heet Heimdall en het derde Odin. Dit zijn mythologische figuren die een band hebben met de hoorn. Het stuk beschrijft de hoorn van Heimdall, de bewaker van de goden. Heimdall beschermde zijn hoorn, de Geierhorn, die je kon horen in de hemel, op aarde en in de onderwereld. De Geierhorn was bedoeld om de goden bijeen te roepen om hun vijanden te doden. Odin was de oppergod en hij wordt altijd afgebeeld met een hoorn. Geierhorn, concerto voor hoorn en harmonieorkest, wordt gespeeld door Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree. En solist op de hoorn is José Vicente Castello.

Wals en geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Fantasie uit 1902, gecomponeerd voor samenspelklas koperblazers van het Brussels Conservatorium door August de Boek. En hier gespeeld door brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. We laten tot slot van deze uitzending de symfonische kant horen van August de Boek. Dat wil zeggen, in 1896 componeerde hij de balletmuziek La Phalène, de nachtvlinder. Dit ballet gaat over de verleiding die uitgaat van een mooie nachtvlinder die eigenlijk een mooi meisje is op een Bretonse verloofde op de vooravond van zijn huwelijk. We hebben nog tijd over voor een deel uit deze orkestsuite die pas in 1913 in première ging. U hoort Andante Moderato, Vivace, Wals van La Phalène door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

En dit waren delen uit La Verlaine van Auguste de Boeck, gespeeld door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. En daarmee besluiten we dit programma rond Auguste de Boeck, samengesteld door Katrijn Kuipers in De Muzikant.

En zo klonk de Etude 2 van Will Offermans, gespeeld door Maaike van Sane. Ik zei het al, dit is De Muzikant. En De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici. Vandaag een derde en laatste programma in een korte serie Hollandse Nieuwe. Vandaag met opnames gemaakt op de muziekschool De Muzen in Veenendaal op 24 november afgelopen jaar. Die concerten werden georganiseerd door Kunstfactor, het Landelijk Sectorinstituut voor de Amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Voor jonge leerlingen wordt veel muziek geschreven door docenten van de muziekschool zelf. Dat hebben we in de uitzending een maand geleden van de muziekschool in Sittard gemerkt. Vrijwel alle stukken daar waren van eigen lokale bodem. En in Veenendaal komt ook werk van andere componisten aan de orde, maar eerst horen we werk van Frans van Geffen, dwarsfluitdocent daar in Veenendaal. Samen met Pip van Steen en Wil Derks maakte Frans van Geffen het boek Dino gaat op reis. Frans van Geffen werd na zijn opleiding aan het Conservatorium Arnhem ook reparateur en importeur van fluiten. En hij is de uitvinder en producent van de Dino-fluit voor kinderen. Het boek Dino gaat op reis bevat 19 speelstukken voor twee fluiten met akkoordbegeleiding. Het is voorzien van illustraties en een begeleidings-cd. En bij elk lied is een rijk verhaal over de wereldreis die Dino maakt op zoek naar een kameraadje dat ook fluit kan spelen. We laten u drie deeltjes horen. Parade in Curaçao, Krishna en Dini Song. Ze worden gespeeld door fluitisten Janine Boot, Anna-Marie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen. De begeleiding is voor Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard.

En dit was werk van Frans van Geffen, Wil Derks en Pip van Steen. Gespeeld door Janine Boot, Annemarie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen op fluit. Verder Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard. Op 24 november klonk er in Veenendaal ook veel pianomuziek. Zoals de Serenade uit 1950 van Hendrik Andriessen. Van Hendrik Andriessen hoort u uit zijn 6 eenvoudige pianostukken het deel 2. Het is een pianowerkje wat hij schreef voor zijn dochter Cecilia Andriessen. Maar we beginnen met de Serenade, die wordt nu gespeeld door Lianne Versluis. Daarna nummer 2 van de 6 eenvoudige pianostukken door Anne Fleur Postma.

Van Hendrik Andriessen hoorde u Serenade, gespeeld door Lianne Versluis. En tot slot deel 2 uit 6 eenvoudige pianostukken, gespeeld door Anne-Fleur Postma. Heel anders van sfeer zijn de pianostukken voor piano vierhandig van Gerard Hengelveld, die nu gespeeld worden door jonge leerlingen van muziekschool De Muzen uit Veenendaal. Gerard Hengelveld's Ten Rhythmical Dances verscheen in 1960. Wouter Nieuwenhuizen en Wilna te Groen spelen hieruit wals en rumba. De samba en de Spaanse dans worden gespeeld door Elisa van der Maas en Wilna te Groen. En de Spaanse dans komt uit de serie 10 Folk and Rhythmical Dances, gecomponeerd in 1962.

Pianostukken uit de jaren 60 van de vorige eeuw van Gerard Hengelveld. Gespeeld door Wouter Nieuwenhuizen, Elisa van der Maas en Wilna te Groen. Dan nu aandacht voor Cor van Meteren. Hij werd geboren in 1934 en studeerde accordeon en klassieke gitaar aan het conservatorium in Utrecht. Moderne en originele accordeonmuziek werd in de jaren 60 nog niet erg gewaardeerd. Maar door de radio-uitzendingen en opbouwende artikelen in de tijdschrift voor accordeonisten Samenspel werd hij zeer gestimuleerd om te blijven componeren. Zoals Minimal Studies A, B en C voor accordeonorkest. Geïnspireerd op de stijlen van Philip Glass en Steve Reich. Het wordt uitgevoerd door het accordeonquintet. Dat bestaat uit Jasper Kampman, Rick van der Graaf, Willemijn Veen, Jaldert Veldman en Hans van Schuppen.

Uit methodisch materiaal voor accordeonorkesten hoorde u Minimal Studies A, B en C. Het accordeonquintet van muziekschool De Muzen in Veenendaal speelde werk van Cor van Meteren. We blijven nog even bij die accordeon. Jacob ter Veldhuis schreef de cyclus The Sultan and the Snake voor accordeon en melodie-instrument. Dat gebeurde in 1996 in opdracht van de NOFAM. Dat is de Nederlandse organisatie voor accordeon en mondharmonica. Ditmaal wordt de accordeon vergezeld door een sopraansaxofoon. En die wordt bespeeld door Ewout Hardeman. Op accordeon hoort u Willemijn van Veen. Ze spelen 10 Marching Little Soldiers, Amsterdam's, The Sultan and the Snake en Old Train.

U hoorde het concerto voor piano en harmonieorkest van Leo Smit. Solist was Robert Weyrauch. Willem Breuker werd in 1944 in Amsterdam geboren. Van formele muziektheorie moest hij niets hebben. Spelend, improviserend, luisterend en experimenterend werd Willem Breuker de Breuker zoals we die kennen. Tegendraads, enfant terrible en smaakmaker van de Nederlandse muziekscene. In 1974 formateerde hij zijn eigen Willem Breuker collectief. De meeste composities die hij schreef, schreef hij voor dit collectief. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals De Thuiskomst voor harmonieorkest. In 1992 vroeg een harmonieorkest Willem Breuker een werk te schrijven. Na de eerste repetitie viel het werk de orkestleden tegen qua moeilijkheid en lengte en weigerden ze het werk in première te brengen. In 1999 vroeg Willem Breuker het Amsterdams Blazerscollectief om De Thuiskomst tijdens De Klap op de Vuurpijl ten doop te houden. Het stuk heeft drie delen die naadloos in elkaar overgaan. De titels zijn Na 8 jaar detentie. Het tweede deel heet Voor een dichte deur, met tussen haakjes sleutels vergeten. En het derde Wat een bende, met tussen haakjes een kleine woordenwisseling. Ik ga maar weer. En dan in het tweede deel komt nog een ondertitel voor, een extra ondertitel zou je kunnen zeggen. Op het moment dat de trompetten een signaalachtige fuga starten, die overgenomen wordt door alle koperblazers, staat in de partituur: O, ben jij het? Ik dacht het al. Wie belt er om deze tijd? Willem Breuker kan zich niet meer herinneren waarom hij deze titels gekozen heeft. De compositie toont onomwonden het harmonieorkestverleden van de componist, hoewel andere facetten, wilde uitbarstingen, filmmuziek, niet ontbreken. Af en toe is er een gevoel van we zijn weer thuis in het gangbare harmonieorkestrepertoire. Maar dan ontwikkelt het stuk zich weer op Breukeriaanse wijze. Met name tijdens de eerste repetities konden de blazers van Raak wel enig begrip opbrengen voor de verzuchtingen van het harmonieorkest, dat al snel de pijp aan Maarten had gegeven. Vooral het tweede deel is een aanslag op ieders uithangingsvermogen. Een spektakelstuk waar je gemakkelijk een haat-liefdeverhouding mee ontwikkelt. Geen hoogdravende compositie, maar toch bijzondere muziek, een berg die beklommen en overmeesterd moet worden.

U hoorde De Thuiskomst van Willem Breuker, een compositie in 3 delen voor harmonieorkest. Blazersensemble Raak stond onder leiding van Manon Meijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muzikant. De opnames werden gemaakt in de concertzaal van het Conservatorium in Maastricht op 23 november van het afgelopen jaar. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot en de productie in die van Chantal Vromans. De serie Hollandse Nieuwe is een educatief repertoireproject van Kunstfactor Muziek en wordt uitgezonden op de concertzender. We hebben nog even tijd om een festival aan te kondigen. Het première festival 2008 dat plaatsvindt op 6, 7 en 8 maart in Houten. Het festival staat in het teken van vernieuwende blaas- en slagwerkmuziek. Er gaan maar liefst 66 composities van 36 componisten in première. Talloze bekende orkesten zijn aanwezig om die premières ten uitvoer te brengen. Zoals het Amsterdam Brass Quintet, de brassband Schoonhoven en de fanfare Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. Er zijn masterclasses en workshops en een play-in orkest onder leiding van Tijmen Botma. Kijk voor meer informatie bij de programmagegevens op www.concertzender.nl. Een van de componisten van wie nieuw werk zal worden gespeeld is Kees Schoonenbeek. Tot slot van deze uitzending laten we nu daarom een deel horen uit zijn Sonata da Chiesa voor harmonieorkest en orgel. Luister naar het harmonieorkest van Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van Jan van der Roost.

En zo klonken twee bagatellen voor kinderen van Andrea Ivanjos, gespeeld door Annelien Schijven. Andrea Ivanjos, van haar was dit pianowerkje. Ze werd geboren in 1961 in Boedapest. Ze studeerde cello aan de Frans Liszt Academie in Boedapest en aan het conservatorium bij ons in Maastricht. Als eerste celliste was ze 10 jaar lang verbonden aan het Johann Strauss Orkest van André Rieu. En vanaf 2001 is ze werkzaam als cellodocente bij Artemus Sittard en Geleen. Welkom bij De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateur muzici. Regelmatig komen in dit programma ook de muziekschoolconcerten terug. Dit voorjaar zijn er dat 3. Vandaag hoort u de opnames uit Sittard. Over 2 weken is Maastricht aan de beurt en over 4 weken hoort u opnames uit Veenendaal. De muziekschoolconcerten onder de titel Hollandse Nieuwe worden georganiseerd door Kunstfactor, het landelijke sectorinstituut voor de amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek vanaf 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 18 november afgelopen jaar namen we Hollandse Nieuwe op in Concertzaal Artamuse met leerlingen en docenten van Artamuse, Centrum voor Muziek, Dans en Cultuureducatie in het Limburgse Sittard. We begonnen net met een kort stukje van Andrea Ivanjos. Van haar nu nog een tweede werk, de Bremer Stadsmuzikanten voor cello en piano. Bruno Victor speelt cello, Marion Pauw piano.

En zo klonk de Bremer stadsmuzikante van Andrea Ivan Jos. Zij is docente bij Artemuse in Sittard en Geleen. De Bremer stadsmuzikanten werden gespeeld door Bruno Victor cello en Marion Pauw piano. De Bremer stadsmuzikanten werd gespeeld, had ik natuurlijk moeten zeggen. En daarom zeg ik het nog maar even. Dan uw aandacht voor Frank Habets. Geboren in 1956 en hij is ook docent aan diezelfde muziekschool Artemuse. Hij geeft er dwarsfluit, les, slagwerk en contrabas. De drie instrumenten studeerde hij zelf aan het conservatorium in Maastricht. Al tijdens zijn conservatoriumstudie begon Frank met het schrijven van muziekstukken en het is haast logisch dat hij combinaties maakt voor zijn eigen instrumenten. Awakening, daar gaan we nu naar luisteren. Dat is een werk voor fluitsolo met marimba, vibrafoon en percussie. Het stuk begint rustig. De terugkerende patronen in het slagwerk en de melodie in de fluit symboliseren het proces van ontwaken. Daarna volgt een dialoog tussen vibrafoon en dwarsfluit die steeds opzwepender wordt en dan snel om een oplossing vraagt. Frank Habets zelf speelt dwarsfluit. Daarnaast hoor je Etienne Hoeben, marimba, Steven Dielkens, vibrafoon en Gian Prins, klokkenspel en percussie.

U hoorde Awakening van Frank Habetz. Hij speelde zelf dwarsfluit en daarnaast hoorde u Etienne Hoeben marimba, Steven Dielkens vibrafoon, Gian Prins klokkenspel en percussie. En nu een echte Sittardse componist, dat is Harry Spronken. Hij werd daar geboren in 1956 en begon al op 8-jarige leeftijd met pianolessen. Na de middelbare school zette Harry Spronken de studie voort aan het Maastrichtse conservatorium. Hij studeerde hoofdvak piano, schoolmuziek en zang. En later ook nog lessen aan het conservatorium van Luik die hij volgde. Als baritonsolist zong hij onder andere bij de Nederlandse première van Penderecki's Te Deum en ook bij die verschillende oratoria-omleiding van Philip Herwegen. In de koorwereld is hij vooral bekend geworden door het werken met kinderkoren. Dat deed hij met koren als Jeugdkoor Kantarellen uit Neerbeek en de koorschool Westelijke Mijnstreek. Met die koren maakte Harry Spronken talloze radio- en cd-opnamen in binnen- en buitenland. Die beide kinderkoren die ik net noemde zijn inmiddels samengevoegd en zijn nu bekend onder de naam Stichting Limburgse Koorschool Kantarella. Harry Spronken gebruikt in zijn werk als componist veel elementen van de Kodiyi-filosofie. Hij is ook als zangdocent verbonden aan Artemuse en als docent aan het Maastrichts Conservatorium. Voor kinderkoor en piano schreef Harry Spronken de Missa Cavaliere. En daaruit hoort u nu Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Pater Noster. Het wordt uitgevoerd door 8 jonkvrouwen onder leiding van Harry Spronken.

de Missa Cavaliere voor kinderkoor en piano van Harry Spronken. Je hoorde 8 jonkvrouwen onder leiding van de componist Harry Spronken. Dan nu aandacht voor Carlo Plaum. Hij studeerde accordeon, elektronisch orgel en keyboard aan het conservatorium in Maastricht. En hij werd er later ook zelf docent. Tegenwoordig is hij docent accordeon en elektronische toetsen aan de muziekschool Heerlen en bij Artamuse. Als componist-arrangeur heeft hij al meer dan 1000 stukken op zijn naam staan. En bovendien is hij als accordeonvirtuoos veel gevraagd in binnen- en buitenland. Carlo Plaum is een veelzijdig muzikus. Hij probeert steeds weer de voor velen onbekende mogelijkheden van het accordeonspel te propageren. Naast zijn solistische optredens werkt hij vaak samen met verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Limburg Symfonieorkest, de Philips Philharmonie en ook mandolineorkest de Strings. U hoort nu van hem het stuk Fantasie in C groot en dat wordt gespeeld door Carlo Plaum zelf.

Carlo Blaum speelde eigen werk op accordeon. Dit was Fantasie in C groot. Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant, waar we aan zijn gekomen bij Ton Verhiel. Ton Verhiel, geboren in Heerlen, 1956. Studeerde klassieke saxofoon en AMV aan het Maastrichtse Conservatorium. Momenteel werkzaam als docent saxofoon aan de Sittardse Muziekschool, als vakleerkracht muziek aan een basisschool en een school voor verstandelijke gehandicapten en is ook werkzaam als muziekrecensent. Hij geeft regelmatig concerten in uiteenlopende bezettingen, ik noem saxofoon met orgel of accordeon. Ton Verhiel schrijft behalve werk voor saxofoon ook nog kinderliedjes en ook werken voor harmonie, fanfare, orkesten. Hij schreef ook een boek over het gebruik en de geschiedenis van de saxofoon. En nu zijn werk, zoals dat klinkt. Deze compositie, Elegy and Ritual Dance voor saxofoonkwartet. Gespeeld door Dionne Verstegen en Camille Zeijen, altsaxofoon, Marcel Willems, tenorsaxofoon en Ton Verhiel zelf, baritonsaxofoon.

U luisteren naar het vierde deel, de finale, uit de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich. In een bewerking voor harmonieorkest en uitgevoerd door Sophia's vereniging Loon op Zand, om leiding van Heinz Friesen. U heeft geluisterd naar een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van afgelopen mei naar Sint-Petersburg. Dat gebeurde ter gelegenheid van het Meifestival aldaar. Een uitgebreide verslag kunt u teruglezen in het tijdschrift Music & Show van afgelopen augustus. En daarmee besluit ik de muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Max Feijen voor de opnames.

0: Dit is de Concertzender met het programma Donder, Bliksem en Maan.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag staat centraal in dit programma de Belgische componist André Vignien. Hij werd in 1942 geboren vlakbij Frankrijk op de grens van Vlaanderen en Wallonië in het plaatsje Moeskroen. Zijn muziek is bijzonder levendig en het repertoire voor blaasorkesten neemt een grote plaats in zijn oeuvrelijst. In deze muzikant horen we opnamen van verschillende orkesten. Om te beginnen de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. En zij spelen de Jubilee Overture.

Als ouverture voor de muzikant hoorde u de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings met de Jubilee Ouverture. Het volgende werk is meer symfonisch van opzet. Seven Knights beschrijft zeven ridders uit de middeleeuwen. Allemaal krijgen ze hun eigen karakterbeschrijving in de zeven deeltjes van het werk die naar de ridders zijn vernoemd. Robin Hood, Tristan, Ivanhoe, Quentin Durward, Emmerich, Arthur en Godfried van Bouillon. André Vignat dirigeert het Orchestre Avant du Conservatoire du Musique de Ville de Tournai en dat is het Belgische Doornik.

Zeven ridders uit de middeleeuwen werden beschreven in Seven Knights van André Vanien. U hoorde het Orchestre Avant du Conservatoire de Musique de Ville de Tournai onder leiding van de componist. Zoals we eerder al zeiden is André Vanien geboren in het Belgische Mouscron. Zijn vader werkte bij de spoorwegen en zijn moeder in de textielindustrie. André is op muziekgebied een autodidact. Zijn vader leerde hem de grondbeginselen. Hij speelde in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mont-Aleu in België. Daarna volgde de jonge André een traditionele muziekopleiding en studeerde aan de conservatoria van Mons, oftewel de stad Bergen in het Belgische Henegouwen, en Brussel, waar hij tot voor kort ook docent was. Reminiscentia Gitana is oorspronkelijk een werk voor piano. André Vanien schreef het in 1994 voor de Spaanse pianiste Blanca Quevedo, een leerlinge van hem aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna bewerkte hij het voor harmonieorkest. Reminiscentia Gitana bevat elementen die het voor een orkest uitdagend maken om te spelen. Melodie, virtuositeit en, de naam zegt het al, een zigeunerachtig element. Reminiscentia Gitana wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen.

De koninklijke militaire kapel onder leiding van Pieter Janssen speelde Reminiscencia Gitana van André Vignien. Ter afwisseling nu een wat korter werk van deze Belgische componist, Trumpet Fiesta. En zoals we van hem gewend zijn, is dit een vrolijk en opgewekt stukje muziek. Vignien is zelf van huis uit trompetist en in dit stuk zet hij 4 trompetsolisten in de schijnwerpers. Vanaf de eerste mate drukt Trumpet Fiesta een geluksgevoel uit. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan en de solisten zijn Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeven.

een feestje voor trompetters, deze Trumpet Fiesta van André Vignon. U hoorde de Johan Willem Friso kapel onder leiding van Jan de Haan en vier trompetsolisten Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeve. Dan komen we nu aan het titelwerk van de cd van vandaag, Riva Pictures. Het onderwerp van deze compositie is het elegante dorp Riva del Garda aan het Gardameer in Italië. De schoonheid van dit dorp wordt verklankt, dan steekt er een harde wind op die hoge golven op het meer veroorzaakt en een enorme energie ontketent. Maar met de koude keert ook de rust weer terug en men wordt zich bewust van de sneeuw op de bergen van Noord-Italië. U hoort een live-opname gemaakt op 12 mei 2001 door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen onder leiding van Peter Bruneel.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Ivan Meileman speelde Ragtimes en Habaneras van Hans Werner Henssen. Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag opname gemaakt in april van dit jaar in de Laurenskerk in Rotterdam. Van het slotconcert van Slide Factory 2007. Het tweede deel na de pauze van het concert opende met het werk Madrigalum van Philip Spark. Dit stuk is ook bedoeld als openingswerk voor een concert. De titel doet denken aan een madrigaal uit de Renaissance. En zo begint het ook, om dan langzamerhand te veranderen in een modernere stijl.

En dit was Madrigalum van Philip Spark, gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van Ivan Meilemans. Nog een wereldpremière hier bij de concertzender, het Bas Tromboneconcert van Derek Bourgeois. Hij schreef dit Concerto Opus 239 in de lente van 2006. Hij deed het op verzoek van Jos Jansen, die solist was bij een ander werk van Derek Bourgeois, het Dubbel Concerto voor bas, trombone en trompet. Ook weer met de Marinierskapel. Omdat er niet veel literatuur is voor bas, trombone, vroeg Jos Jansen Derek Bourgeois een nieuwe compositie te schrijven. Het Concerto Opus 239 voor bas, trombone en blaasorkest, dit werk bevat drie delen, met een Latin American feel in het eerste deel, veel percussie in het tweede deel en een uitgelaten derde deel, het rondo. Solist die je hoort, dat is Jos Jansen.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. 4 weken geleden lieten we de eerste cd horen van de stichting Fanfare Promotieconcerten. Dat was een cd uit 1993, de beginperiode van de stichting. Inmiddels is men al heel wat jaren en cd's verder. Er zijn enkele groots opgezette concerten per jaar. Morgen ook weer trouwens, op 30 september 2007, bij Fanfare Maasgalm in Elslo. Reden te meer om dan ook naar de huidige stand van zaken te kijken bij de stichting Fanfare Promotie Concerten. Wat is een Fanfare Promotie Concert eigenlijk? Dat is een bijzonder concert waarbij een lokaal fanfareorkest samen met het Nationaal Jeugd Fanfareorkest op een hoogwaardig niveau composities uit het veelzijdige fanfare-repertoire voor een breed publiek ten gehoor brengt. Nou, zo weet u dat dan weer. Doel van de stichting is namelijk het onder de aandacht brengen van repertoire voor fanfares. Genoeg gepraat, we gaan naar muziek luisteren. Het Nationaal Jeugd Fanfareorkest speelt een compositie van Joop van Dijk, Noormannen op de Vecht. Een sterk programmatisch stuk. De muziek beschrijft de gebeurtenissen over de strijd tegen de Noormannen langs de Utrechtse rivier de Vecht.

En zo klonk Noormannen op de Vecht. Een compositie voor fanfareorkest van Joop van Dijk. Het werd gespeeld door het Nationaal Jeugdfanfareorkest onder leiding van Danny Oosterman. En dat ter gelegenheid van de serie Fanfare Promotieconcerten in 2005. De stichting Fanfare Promotieconcerten organiseert concerten nooit alleen. Er wordt altijd samenwerking gezocht met een fanfare ergens in Nederland. En dan wordt een gezamenlijk concert gegeven. Na een jaar lang concerten wordt een dubbel cd uitgebracht. En daarvan is er één van het Nationaal Jeugdfanfareorkest. En de tweede cd is een mooie mix van orkesten uit verschillende hoeken van het land. Vandaag heeft het Nationale Jeugdfanfareorkest gerepeteerd in Elslo. En als u niet weet waar het ligt, dan zal ik het zeggen, dat is in Zuid-Limburg tussen Geleen en Beek. Morgen speelt het Nationaal Jeugdfanfareorkest samen met fanfare de Maasgalm uit Elslo. Die gaat daarmee alvast een deel van het concoursrepertoire ten gehoor brengen. Het concert morgen begint om 4:00 in de Schouwburg de Hanenhof in Geleen. Voor de opnames van dat concert moeten we dus nog even wachten. Maar op de cd van 2 jaar geleden, van 2005, daar staat het werk Aragorn van Hardy Mertens. Gespeeld door het Andels Fanfarekorps. Andels Fanfarekorps bestaat sinds 1823. Dit orkest staat aan de wieg van de Stichting Fanfareconcerten. Want in de jaren 70 organiseerde Andel, met nog enkele andere Brabantse orkesten, de top 3 concerten. Een serie ook weer om de fanfare een beter imago te geven. Andels Fanfareorkest wordt dikwijls ook ingezet als oefenorkest bij dirigenten, examens van conservatoriumstudenten. Aragorn van Hardy Mertens is gebaseerd op de gelijknamige romanfiguur uit The Lord of the Rings van Tolkien. Aragorn is de edelste vertegenwoordiger van het mensenras in Midden-Aarde. En zijn doel is om de ring te vernietigen. Dan kan hij weer koning worden van Gondor en trouwen met de elfin Arwen.

U hoorde Aragorn, gebaseerd op de romanfiguur van Tolkien in The Lord of the Rings. Aragorn werd geschreven door Hardy Mertens en werd uitgevoerd door het Andels van Varenkorps, om leiding van Danny Oosterman. Dan nu een relatief jong muziekgezelschap. Dat is de Stichting Drents Fanfare Orkest Hogeveen, opgericht in 1995. Dit orkest onderscheidt zich door een eigenzinnige werkwijze, maar ook repertoirekeus. Er wordt gewerkt in studieweekends in de plaats van regelmatig wekelijkse repetities. Het Drents Fanfare Orkest, kortweg DFO, bestaat uit enthousiaste amateurmuzikanten. Die zijn vrijwel allemaal lid van een Drentse muziekvereniging. De ongeveer 50 leden zijn in de leeftijdscategorie 14 tot 50 jaar. Ze vinden het een uitdaging om op muzikaal gebied meer te kunnen doen dan datgene wat de eigen vereniging doet of aan mogelijkheden biedt. Het orkest wil zich in werkwijze en muziekkeuze onderscheiden. En dat doet het orkest door onder andere karakteristiek fanfare-repertoire snel en efficiënt in te studeren. Maar ook door aandacht te schenken aan vernieuwende ontwikkelingen binnen de fanfare-wereld. En dat maakt repetities en studieweekenden intensief, spannend, maar ook natuurlijk bijzonder boeiend. Voor de cd van de fanfare-promotieconcerten 2004 is gekozen voor Composition 8, oftewel Compositie 8, van Leon Flix. Gebaseerd op een van de schilderijen van Wassily Kandinsky. Hier is het Drents Fanfare Orkest Hogeveen, onder leiding van Johan Gerkens.

Dat was tot slot de ouverture van Norma van Bellini door het ensemble Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers.